Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Steeds vaker valt het mij op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen. Ze zijn beslist niet opgelost.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt.

dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna $1,8 miljard voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodríguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten.

Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De ochtend van... Streekomroep de Beverlanden.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna $1,8 miljard voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in euro.

Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: Love Plus One, Haircut 100. Goedemorgen, 7 over 7. Welkom, Beverland.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Woensdagmorgen, 20 mei vandaag. Het is dag 140 inmiddels. Alweer al een derde van het jaar erop zitten. Dag 140 in 2026. Dit is de Beverlandse Ochtendshow, de midweekse aflevering. Samen starten we deze dag op. Tot 9 uur gaan we hand in hand met Streekomroep de Beverlanden. Ik heb het laatste nieuws uit de streek voor je. Het weer en de beste muziekmix voor jou. 8 over 7. Wees welkom deze morgen. Dit is de Beverlandse Ochtendshow.

0: Kwart over zeven geweest, woensdagmorgen 20 mei. Laten we eens gaan kijken naar het weer op Noord- en Zuid-Beveland. Dat ziet er vooralsnog wat vriendelijker uit in vergelijking met de afgelopen dagen. De dag begint zacht met zo'n 12 graden. Wolken en zonnige momenten die wisselen elkaar af. Maar er kan nog wel een enkel buitje overtrekken. In de loop van de dag knapt het verder op. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een aangename 18 graden. En tussen de wolken door breekt de zon geregeld door. Met zo'n 8 zonuren krijgt het lentegevoel weer wat meer ruimte. Helemaal droog blijft het niet. Een enkele bui is nog steeds mogelijk, maar de droge periode overheersen duidelijk vaker dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft het vrij zacht met temperaturen rond de 15 graden en geleidelijk minder buien. Kortom, zachter lenteweer met geregeld zon, af en toe een buitje en duidelijk vriendelijkere omstandigheden dan eerder deze week. In het nieuws van morgen, Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen een oud-voetbaltrainer om misbruik en geheime opnames. En de binnenvaart in Zeeland waarschuwt, onderhoud en lichtplaatsen schieten tekort.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: 10 voor half 8 in de Beverlands ochtendshow. Muziek van Malcolm Todd op je radio. Earrings. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen die jarenlang jonge voetballers filmde in kleedkamers van Zeeuwse clubs en een oud-leerling seksueel misbruikte. Volgens justitie maakte de man tussen 2010 en vorig jaar duizenden beelden van minderjarige jongens bij onder meer JVOZ, SV Walcheren en ook VV Kloetingen. De verdachte bekende de feiten en verklaarde al jaren te weten dat hij op jonge jongens valt. Het OM verwijt hem dat hij ondanks die wetenschap bleef werken als trainer en leerkracht. Ook wil justitie dat hij 10 jaar lang niet meer met kinderen mag werken. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Woensdagmorgen 20 mei. Het is vandaag Wereldbijendag. Een dag voor misschien wel de belangrijkste kleine werkers van de natuur, maar ook een bedreigde insectensoort. Bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen, planten en fruit. En daarmee zijn ze onmisbaar voor onze voedselketen. En ook hier op de Beverlanden zie je gelukkig steeds meer aandacht voor bloemenranden en biodiversiteit. Op, op, op.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de vertraging 5 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Viva Las Vengeance, Panic at the Disco in de Beverlands Ochtendshow. Daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1979 en de Gibson Brothers met Cuba. 7:55 geweest, de binnenvaartsector in Zeeland luidt de noodklok over achterstallig onderhoud, een tekort aan lichtplaatsen en te weinig investeringen van overheden en havenbedrijven. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland verdwijnen lichtplaatsen en zorgen slecht onderhouden bruggen en sluizen steeds vaker voor vertragingen en dus ook inkomstenverlies. Vooral familiebedrijven merken de gevolgen, omdat schippers verder moeten varen om een plek te kunnen vinden. Volgens Omroep Zeeland erkent de provincie Zeeland de problemen en werkt aan een actieprogramma met extra lichtplaatsen, walstroom en een betere infrastructuur. Maar volgens de sector gaat dat te langzaam, terwijl de binnenvaart juist belangrijk kan zijn om files, uitstoot en druk op het wegennet te verminderen.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Aanstaande zaterdag 30 mei kun je in Henkensand weer op schattenjacht tijdens de hobby- en rommelroute. Van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags verkopen deelnemers vanuit hun tuin, hun garage of oprit allerlei tweedehands spulletjes, vintage vondsten en zelfgemaakte creaties. Verspreid door het hele dorp zijn adressen te bezoeken waar van alles te koop is. Van curioza en speelgoed tot handwerk en verborgen pareltjes. Iedereen is van harte welkom om lekker rond te struinen door Henkensand. De deelnemende adressen zijn terug te vinden via de Facebookpagina van Hobby Rommelroute Henkensand. Zaterdag dus 30 mei. 20 mei vandaag, in 1873 kregen Levi Strauss en Jacob Davis patent op de spijkerbroek. De broek is gemaakt van een blauwe, sterke, gekeperde katoenen stof, denim genaamd, en verstevigd door kleine klinknagels. En dat laatste maakte dat Strauss en Jacobs octrooi verleend werden. De oorsprong van de spijkerbroek gaat namelijk al veel verder terug in de tijd, naar de middeleeuwen om precies te zijn, en leidt tot in het Italiaanse Genua. De spijkerbroek is vanwege zijn prijs

Muziek uit 1974 in de Bijvelandse ochtendshow Bad Company. Can't Get Enough. Ooit gebruikt in een commercial voor Levi's. 20 mei in 1873 kregen Levi's, Strauss en Jacob Davis patent op de spijkerbroek. Het was niet zozeer de spijkerbroek zelf, maar de klinknageltjes, de kleine klinknageltjes waarmee de zakken bij elkaar gehouden worden, dat daarop patent verleend werd. Het is tegenwoordig de meest economische kledingstuk wat je maar voor kunt stellen. En dat vanwege de prijsstelling en ook de levensduur van de spijkerbroek. Rilland krijgt aanstaande vrijdag voor het eerst een eigen repaircafé. Inwoners kunnen die ochtend tussen 10 en 12 uur terecht in basisschool De Reigersberg aan de Hoofdweg. Vrijwilligers helpen daar met het repareren van kapotte spulletjes. Denk daarbij aan koffiezetapparaten, lampen, smartphones, stofzuigers, kleding of servies. Na de eerste editie wordt het repaircafé een vast moment. Elke vierde vrijdag van de maand kunnen inwoners langskomen. De meeste reparaties zijn gratis, alleen voor eventuele onderdelen moet zelf betaald.

merkt dat de verandering in de lucht zit, qua weer dan. Hoe zich dat gaat gedragen en hoe het er morgen uitziet, dat hoor je straks in deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow hier bij Streekomroep de Beverlanden, na de mededelingen van 8 uur. Maroon 5 was dat, Makes Me Wonder. Daarvoor die grote hit van Sam Fender en Olivia Dean, in Engeland uitgeroepen tot hit van het jaar 2025, Rain Me In. Straks in de Beverlandse Ochtendshow hier bij Streekomroep de Beverlanden meer nieuws uit de streek. We hebben nog wat evenementen voor je en natuurlijk de beste muziekmix voor jou. Tot aan nieuws en weer, onder meer deze van Jason Aldean en Luke Bryan. Hier zijn ze met Song About Us.

0: huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in euro.

Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen 10 minuten. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Best een kwartier vertraging. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Belfeld en Venlo, namelijk 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 1, 2, 3. Nieuwe single van December 10. Een band waar momenteel flink over gesproken wordt in de internationale popwereld. De 7 leden komen uit verschillende landen en vormen samen een nieuwe generatie boyband. Met echte bandbezetting. Volgens de promotieteksten spelen ze samen 14 instrumenten. Hun debuutsingle Angel verscheen eerder dit jaar en nu proberen ze door te breken met deze Infinity 1, 2, 3. De groep staat eind juni ook in Paradiso Amsterdam, waar de kaartverkoop opvallend snel ging.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen, we zijn de 20ste van mei vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow, de midweekse aflevering. Mijn naam is Marcel Steenbakker. Fijn dat je me weer gezelschap houdt. Tot 9 uur, de beste muziekmix voor jou. Het weerbericht met een vooruitblik op het weer voor morgen. En dat ziet er heel goed uit. En in het nieuws van morgen, nieuw college van de Rijmerswaal kiest voor gezinnen, preventie en gemeenschapszin.

0: 35 jaar zit hij inmiddels opgesloten in zijn eigen lichaam, deze Dick van der Heijden, aan hersenstaminfarct in 1991. En nu, dankzij kunstmatige intelligentie, AI, heeft hij dit album af kunnen leveren, Locked In. Het is de moeite van het beluisteren waard. Je vindt hem ook op Tidal en Spotify. Dick van der Heijden, Locked In, Painted Skies, in de Beverlandse Ochtendshow. Regelmatig hoor je hier ook die andere track van hem, Still Here, X Airplay Track. Daarvoor The Adventures en Broken Land. 7:15. Vandaag laat het lenteweer zich weer wat vaker zien in onze regio. We krijgen een mix van zon en wolken met nog een kans op een enkele bui. Maar de droge periode die overheersen steeds vaker vandaag. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden bij een matige westenwind. Morgen lijkt voorlopig de mooiste dag van de week te worden. Het blijft vrijwel droog. De zon krijgt flink de ruimte morgen. En de temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. En met weinig wind en ongeveer 11 zonuren voelt het eindelijk echt aangenaam lenteachtig aan morgen. Kortom, vandaag al een hele verbetering, opklaringen. Morgen volop kansen op heerlijk terrasweer. Woensdagmorgen 20 mei op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Zanger Boudewijn de Groot, 82 jaar. Zangeres en actrice Cher, je gaat er zo meteen horen, 80 jaar. Fotograaf Anton Corbijn, bekend van zijn vele mooie zwart-wit foto's. Onder andere van U2, 71 jaar vandaag. En documentairemaker Louis Theroux, mag hem graag zien op televisie. 56 jaar vandaag, van harte gefeliciteerd.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: Ach, als ze de tijd toch eens terug kon draaien. In ieder geval een behoorlijke 60 jaar, zeg maar, terug in de tijd. Toen was ze nog fris en fruitig op haar 20ste. Ze wordt vandaag 80 jaar. Cher scoorde een grote hit met deze in 1989. If I Could Turn Back Time. 9:10. Het nieuwe college van de Rijnmerswaal wil de komende jaren sterker inzetten op gezinnen, jongeren en sociale samenhang. Opvallend in het nieuwe bestuursakkoord is het plan om inwoners vrijwillig relatietherapie aan te bieden om problemen in gezinnen eerder te signaleren. Volgens het college moet dat helpen om zwaardere jeugdzorg later te voorkomen. Tegelijk benadrukken de wethouders dat de gemeente niet achter de voordeur komt. Ook wil Rijnmerswaal investeren in jeugdwerk, ontmoetingsplekken en woningbouw met een ambitie van 600 woningen per jaar. Kritiek is er ook op de haalbaarheid van die plannen, zeker door de stikstofproblemen en de netcongestie. Het college zegt de lokale lasten tegelijk beperkt te willen houden. Nieuws en informatie, je hoort het 24 uur per dag hier bij Streekomroep de Beverlanden.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Ontdek de geschiedenis van Goes van dichtbij. Tot en met oktober kun je iedere woensdagmiddag, dus ook vanmiddag weer, gratis mee met een stadswandeling door de historische binnenstad. Deze rondleidingen die starten om 14:00 bij het Historisch Museum De Beverlanden en duren zo'n 1,5 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig, je kunt gewoon aansluiten. En samen met een gids van het Gilde De Beverlanden wandel je dan langs oude koopmanshuizen, kerken, pleinen en verborgen steegjes. Terwijl je luistert naar verhalen over bijzondere Goesenaren en opvallende gebeurtenissen uit het verleden. Van de kleuren van het oude weeshuis tot bezoeken van koningen en keizers, de stad komt echt tot leven. Dus ben je nieuwsgierig naar het verhaal achter Goes? Loop dan gewoon een keer mee, wellicht vanmiddag, elke woensdagmiddag vanaf 14:00. En het is helemaal gratis. Hier is de Airplay track van vorige week nog een keer in Op Weg, de Beverlandse Ochtendshow. Ashley Cook en High School Sweetheart.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht Airport is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Knooppunt Leenderheide 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Samen vormden zij Genesis. Je hoorde Tell Me Why. Daarvoor in de Beverlands Ochtendshow Kenny Thomas. In goed gezelschap van Kim Wilde. En Shout Out. 8:50 geweest. Historicus en veiligheidsexpert Beatrice de Graaf. Die heeft tijdens de Ravelijnlezing op Vliegbasis Woensdrecht opgeroepen tot meer saamhorigheid in de samenleving. Volgens de hoogleraar draait weerbaarheid niet alleen om defensie of noodpakketten, maar vooral ook om sterke gemeenschappen waarin mensen elkaar kennen en vertrouwen. De Graaf, met familiebanden in Krabbendijken, verwees daarbij naar de solidariteit na de watersnoodramp van

0: Schrijver Han Verbeem die was aanwezig bij die Ravelijnlezing en sprak met de luchtmachtcommandant André Steur, maar ook met een aantal ondernemers.
1: Maar je hebt natuurlijk wel 30 jaar lang ondergeïnvesteerd, dus die zal je stap voor stap in moeten lopen. En ik denk dat we dat heel snel moeten doen, omdat we niet weten hoe lang de vrede zoals we die nu kennen nog duurt. En dat we dat ook alleen maar kunnen als we dat samen doen. En dan ben ik zo waanzinnig trots op die weerbare delta waar we hier vandaag zijn. Waar overheid, bedrijfsleven, defensie, kennisinstituten samenkomen om te proberen zo snel als mogelijk zoveel mogelijk innovatie en gevechtskracht uit iedere geïnvesteerde euro halen. En ja, dat ligt mij na aan het hart, want dat hebben we onverminderd nodig.
2: Ja, wat voor een rol kunnen Zeeuwse ondernemers daar spelen? Meneer Jos Mol van Impuls Zeeland.
3: Ja, dat klopt. Wij proberen het bedrijfsleven en defensie te koppelen en zo aan de weerbaarheid van Zeeland te werken.
2: Hoeveel ondernemingen in Zeeland zijn aangewezen op defensie?
3: Ja, op dit moment te weinig, dus daar gaan we aan werken.
2: En niet alleen als het gaat om ondernemingen, maar ook werknemers vanuit bijvoorbeeld Rijmerswaal, Oostelijk Zeeland, Tolen. Die zijn ook aangewezen op een baan hier in Woensdrecht.
3: Nou, niet alleen op Woensdrecht, maar we hebben natuurlijk ook nog een scheepswerf in Vlissingen waar ook veel mensen werken. En daar hopen we natuurlijk binnenkort wat meer fregatten te kunnen gaan bouwen.
2: Ja, en nog een Zeeuwse ondernemer. Een hoefijzerfabriek uit Vogelwaarde. Dat is een eindje uit de buurt.
4: Ja, dat klopt. En aan de overkant, zoals jullie het zeggen.
2: Ja, maar wat? Ja, de combinatie hoefijzers, defensie, dat is een beetje een lastige. Of vergis ik me?
4: Dat is inderdaad een lastige. Hoewel dat alle paarden bij defensie op onze hoefijzers rondrijden.
2: Hoeveel hoefijzers hebben jullie al geleverd?
4: Nou, hoeveel dat wij aan defensie leveren en aan het Koninklijk Huis, dat weet ik niet. Maar wij zijn de grootste hoefijzerfabriek ter wereld en wij maken er 36 miljoen per jaar.
2: Ja, dat is een behoorlijk aantal hoefstappen wat dat betreft.
4: Ja, zeker. Maar wij zijn ook vooral een technisch bedrijf. En daar zit de link met defensie en wat we eventueel voor defensie kunnen betekenen.
2: Ja, de regio moet weerbaar worden. Dat is eigenlijk het centrale verhaal hier in deze lezingencyclus. Wat kan jullie bedrijf daaraan bijdragen?
4: Nou, wij kijken vooral naar dual-use toepassingen. Dus wij hebben een heel leger, om in thema te blijven, aan Paxen. En daar zouden wij van allerlei producten voor defensie voor kunnen maken. Halffabrikaten. Wij maken zelf niks en wij ontwikkelen zelf ook daar niks voor. Maar we zijn eigenlijk geïnteresseerd in het versterken van onze Nederlandse defensie. En daar iets, ons steentje aan bijdragen.

0: Somber in de Beverlandse Ochtendshow Homewrecker.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: In Henkersand staat zondag aanstaande de jaarlijkse Pinksterbeurs op het programma. Op bedrijventerrein Noordzak aan de Schouwersweg draait het de hele dag om oldtimers, nostalgie en muziek uit de jaren 60 en 70. Bezoekers kunnen klassieke auto's, brommers, motoren en tractoren bewonderen, terwijl bezitters hun oldtimer ook te koop kunnen aanbieden. Verder zijn er kramen met vintage spullen, onderdelen en tweedehands materiaal, plus volop food en drinkstands. Voor de muziek zorgen live bands als The Five-O-Matics, Mandy Storm uit Goes, Mandy tezamen met The Cherry Bombs en Mr. Fire en The Mighty Blues Machine. Het evenement duurt van 12 tot 9 uur 's avonds, dus vanaf 12 uur 's middags. En wie met een oldtimer komt, die krijgt gratis entree. Zondag aanstaande dus tijdens de jaarlijkse Pinksterbeurs in Henkensand. Zaterdag is het weer tijd voor de jaarmarkt in Borselen. Daar kun je dus eerst naartoe gaan. Tussen 10 uur 's morgens en 4:30 's middags kun je daar rondstruinen langs kramen met brokanten en allerlei snuisterijen. Naast de markt zijn er ook optredens en volop eetgelegenheden. Dus er is de hele dag genoeg te beleven voor iedereen. Ook worden er twee verlotingen gehouden waarbij je kans maakt op mooie prijzen. De jaarmarkt in Borselen is gratis toegankelijk. Ook een leuke bijkomstigheid. Parkeren kost helemaal niets. Een gezellige dag uit voor het hele gezin dus. Tot 9 uur. Dit is de Beverlandse Ochtendshow met nu uit Zeeland. Hier is Smaakstof en Rendoor.

Ze vertegenwoordigde onze provincie 2 of 3 jaar geleden tijdens de regionale songfestival Rendoor. Dat was Smaakstof uit Middelburg. Tot zover de Beverlands Ochtendshow voor vandaag woensdag 20 mei 2026. Ik wens je heel veel plezier vandaag met de collega's vanmiddag om 1 uur met Hessel Meinema. Hij neemt je weer mee op een muzikale trip rond de wereld in de Hesselschudding. Om 5 uur met Ad Vermeer, 7 uur vanavond Jan Steen en de Hekkensluiter. Om 9 uur vanavond met Gospel Magazine Theo Boer. Ik ben bij je terug morgenochtend voor de donderdagse aflevering van de Beverlands Ochtendshow. Dat is de voorlaatste voor deze week en gelijk ook de voorlaatste voordat ik op vakantie ga. Heerlijk. Afspraak morgenochtend om 7 uur. Ik laat je nu achter met Kylie Minogue. Het was op deze dag in 2005 dat ze een operatie onderging en een kwaadaardige knobbel uit haar borst liet verwijderen in het St. Francis Xavier Cabrini Hospital in Melbourne, Australië. De zangeres zou op dat moment eigenlijk beginnen aan het Australische deel van haar wereldtournee Showgirl, bestaande uit 20 concerten in Sydney. Tot morgen!

0: huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld.

Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot nog 10 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bron.

Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de A2 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaan.

Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.
1: Thank you.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging. De brug heeft daar even opengestaan. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 5 minuten oponthoud. En op de A76 Aken-Geleen bij Nutcentrum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om 4 onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is.

Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Kelpen-Oler is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
6: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie 3,4 miljoen dollar uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het Ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus.

Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 5 minuten oponthoud. De andere kant op bij Ulvehout 5 minuten. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

0: Hessel Meinema. Streekomroep de Beverlanden.
1: En een hele goede woensdagmiddag zeggen. Niet alleen, zegt niet alleen ik, maar zegt ook Ad, want Ad zit er ook weer.
2: Ja, ik ben er ook weer.
1: Ja, wel, gelukkig wel. We zijn er weer samen. Ad en Hessel, en we gaan door tot de klok van 2 uur met onze Hesselschudding van deze woensdag. Met onder andere ook de Beatle-plaat van de week daarin. Maar de aftrap was er eentje van Keen met een Crystal Ball uit het jaar 2006. En dat kwam van hun toen alweer tweede studioalbum. En dat heette Under the Iron Sea, wat trouwens ook een heel mooi nummer is.
2: Ik vind het altijd een beetje verwarrend, hè? Want je hebt Keen en Kane. Maar het zijn twee heel verschillende dingen.
1: Zeg dat wel. Ik bedoel, Kane komt ook niet in mijn uitzending.
2: Nou, bij mij wel.
1: Ja, dat is jouw ding. Maar
2: dit vind ik ook heel mooi, dat Keen.
1: Ik vind
2: zeker
1: Keen,
2: dat Crystal Ball.
1: Ja, ik vind een aantal nummers van dit Keen gewoon heel erg goed. En ik ben heel benieuwd wat de heren nou van plan zijn. Want de band bestaat officieel nog wel, maar ze maken geen nieuwe dingen.
2: Hmm.
1: Dus ik zag laatst een interview met de zanger van Keen. En die was toen aan het wandelen met zijn honden. Yes, I am walking my dogs. Ja, kom op man, ga de studio in. Ga me niet maken.
2: Ja, maar die honden moeten ook uit.
1: Ja, dat is wel zo. Maar goed, dat is mijn ding.
2: Ja, je kan ze moeilijk heel de studio onderlaten. Je weet wel.
1: Ja, nee, dat moet ook weer niet. Maar ik zou zeggen, maak weer muziek, jongens.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Nou, we gaan een beetje lawaai maken. En dat gaan we doen met Def Leppard. En daarvoor gaan wij terug naar het jaar 1992. En naar Sheffield in Engeland. Want daar is deze band opgericht in 1977 al. En ze bestaan nog steeds. Hard rock toch wel een beetje, hoor. Def Leppard, Let's Get Rocked, 1992. Do we wanna get-

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding. Met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: Okay. Yeah. I got a little song I wanna sing.

0: Sam en Dave, you don't know what you mean to me. Of ze dat nog tegen elkaar zeggen, dat weet ik niet. Maar ze hebben wel lol
1: denk
0: gehad.
1: Denk het niet.
0: Ze hebben lol gehad hoor in die tijd. Dit was 1968, een Amerikaans duo hè. Ja. Ze hebben opgetreden, let op hoor, van 1961 tot 1981.
1: Zo.
0: Ja, ja, ja. En die hoge stem die u hoorde, die was van Sam Moore. Die is trouwens niet meer onder ons sinds 2025. En die wat lagere stem, die baritonstem noemen ze dat dan, hè? Bariton tenorstem, die was van Dave Prater. En die is al heel lang niet meer onder ons, sinds 1988. Mm. Maar ja, dit was een You Don't Know What You Mean To Me. We gaan eventjes een beetje weer de gitaar erbij pakken. Daar zijn we een beetje mee bezig in deze uitzending.
1: Ja, dat is een beetje harde gitaar op dag vandaag.
0: Ja, ja, soms heb je dat, hè. Heb je
1: ja, dan, ja even, maakt niet uit. Leuk.
0: Zin in. Ja, en Status Quo, als u de kans krijgt om eens aan te klikken live at Wacken van dit Status Quo, dan gaat u om. Want Ad zegt net, ik ben niet zo'n Status Quo fan, hoeft niet. Maar als je dat ziet, denk ik dat u misschien toch wel een beetje van gedachten verandert. Live at Wacken dus, Status Quo. Dat gaan we hier niet doen, want wij gaan terug in de tijd naar 1979 met Whatever You Want.

0: 1979 met Status Quo en Whatever You Want. Het kwam van het gelijknamige album trouwens, ook hetzelfde jaar dus, 1979. En het werd de eerste single van dat album in datzelfde jaar. Dan Gordon Lightfoot en Sundown. En ik zet er wel een beetje over in. Een soort van tijdloos nummer is dit eigenlijk. Hè?
1: Ja, lekker rustig, dat wel. Ja. Maar tijdloos en blijft gewoon goed.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Ja, hè?
1: Vind ik.
0: Ja, nou, we zijn het eens weer. Hij komt uit Canada. Ze noemen hem wel een folkartiest, deze Gordon Lightfoot. We gaan naar het album dat ook Sundown heet. Net als het nummer. En dat is nu hier, 1974.

0: Sundown, Gordon Lightfoot uit het jaar 1974. En ja, er staat ook weer even in Canada bij dan. Hij wordt ook wel folkartiest genoemd, deze Gordon Lightfoot. Kwam trouwens van zijn gelijknamige album, dus met dezelfde titel. Het werd zijn nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En ook in de Easy Listening lijst, hitlijsten, want die heb je daar ook.
1: Ik vind het eigenlijk ook wel wat voor de country-lijst daar zo.
0: Kijk, nou haal je me de woorden uit de mond. Want, en je zegt het ook goed trouwens, want het is inderdaad ook een hit geweest in de Hot Country Singles hitlijst daar.
1: Oké. Okay.
0: Ah, daar werd het nummer 13. Dus je hebt een muzikaal gehoord, Ad.
1: Ja, dat wel.
0: Goed. Leuk. We gaan zo dadelijk op naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar eventjes nog naar Marco Antonio Muniz. En dan zult u denken, wat heb je nou weer over, Hessel? Dan praat ik over Mark Anthony. En dit is leuk hoor van hem. Het komt allemaal uit het jaar 2000 en het heet You Sang To Me.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En we zaten even bij Robin met haar Show Me Love uit 1995 en weer in Zweden natuurlijk, hè?
3: Ja.
2: Daar zijn we wel goed in. Dit was het eerste wat van haar uitkwam. Dat wil zeggen, in Zweden werd het als eerste uitgebracht. Het was de vierde single van haar debuutalbum, dat wou ik zeggen. En dat debuutalbum dat heette Robin Is Here, wel toepasselijk, hè?
3: Ja, zeker weten.
2: Ja. We gaan naar een Beatle plaat van de week, waarvan ik vermoed dat Adam wel leuk vindt. Maar
3: ik ga zo luisteren, ik ken hem niet.
2: Nee,
3: Ik heb hem in het systeem gezet, maar ik heb er niet naar geluisterd.
2: Nou, dus we gaan het beleven.
3: Gaat zo horen.
2: Ja, we gaan naar 1968 en het is wel echt een John Lennon Beatle nummer hoor. Happiness is a Warm Gun, want daar praat ik over. En iedereen vraagt dan van, ja, hoe kom je nou toch in vredesnaam aan die titel Happiness is a Warm Gun? Nou, daar gaat een heel verhaal over. Het schijnt te maken te hebben allemaal met een artikel uit een tijdschrift. Ik weet niet of ik de naam van de tijdschrift mag noemen trouwens, maar goed, dat hoeft ook niet. Het heeft dus een beetje een dubbele betekenis, want het verwijst naar wapens en ook een beetje naar de seksuele verlangens van Yoko Ono. Ja, echt waar.
3: Niet te veel de seksuele belang van Yoko Ono.
2: In die
3: Ono.
2: Tijd, hè?
3: Mijn god.
2: In die tijd, okay. Ja. En, daar komt het in ieder geval allemaal wel vandaan, dus van zo'n artikel. En dat was een tijdschrift, het tijdschrift trouwens, dat was van George Martin, de producer van de Beatles.
3: Okay.
2: Dus daar deed hij er ook nog bij.
3: Ja.
2: Ja, en hij heeft het als tijdschrift, dat nam hij mee naar de studio. John Lennon zag dat en toen zei hij van, hey, ik vind het wel een fantastisch, hij zelf, ik vind het een waanzinnige uitspraak. En toen dacht hij van, nou, dan ga ik daar een nummer van maken. Hij heeft zelfs een aantal nummers in elkaar geflanst, want hij had al twee nummers bijna klaar. En toen heeft hij dus een combinatie van die twee nummers met dat wat hij nu in zijn hoofd kreeg, met het Happiness in zijn Warm Gun, heeft hij in elkaar gezet. En ja, en dan krijg je dus het volgende, let goed op. We gaan met de Beatles terug in de tijd naar het jaar 1968.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week. She's

0: 1968 met de Beatleplaat van de week.
1: Ja, die klappen
0: achter. Ja, die hoort er even bij, hè?
1: Ik heb allemaal misschien een beetje technisch waveforms op mijn scherm staan hier. En ik kon precies zien dat er nog een klap achteraan kwam.
0: Ah, ja, dat dus, kan ik hier niet zien.
1: Nee, ja, kan je wel zien. Staat ook op jouw beeld.
0: Ja, maar ik zit hier wat andere dingen te doen.
1: Ja, je bent andere dingen.
0: Bezig met aan- en afkondigen, hè?
1: Ja, het is niet echt de Beatleplaat dit, maar ik kan ook niet zeggen dat ik het bijzonder mijn ding vind. Maar,
0: nee. Maar misschien moet je nog een keer luisteren, dan dat zou zomaar kunnen.
1: Zou kunnen.
0: Ja, maar goed, in ieder geval.
1: Volgende vind ik wel heel leuk.
0: Ah, nou, dan gaan we zo naar de volgende. Want ik zag hier nog iets van de muzikologen Kenny Jenkins van Leeds Beckett University. Jawel, die. En Richard Perks van de Universiteit van Kent. Die hebben de mening geuit dat zij op dit nummer een fretloze bartelgitaar van George Harrison horen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat zal even voor jongens van mijn band, denk ik dan maar. Dat was dus Happiness is a Warm Gun. En dan gaan we naar wat jij dan wel weer leuk vindt. Ja. Oh, dat komt zeker door die kikkers.
1: Ja, komt door die kikkers, man. Alleen die videoclip is leuk, zelfs zonder geluid.
0: Dat is ook zo. En dan te bedenken dat Roger Glover de gitarist is van Deep Purple, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Die trouwens ook nog steeds actief zijn. En oei, wat is dat ook de moeite waard om eens aan te klikken. Ik mag het misschien niet vaak genoeg zeggen, maar dat is echt zo. Dan gaan we dus naar Love Is All, de single van Roger Glover en Guests, moet je dan zeggen, hè?
1: Ja.
0: Zo moeten we het uitspreken. 1975.

0: Even weer terecht in deze tijd in 2026 en dat doen we met Stella Lefty. En misschien heet zij Lefty omdat zij linkshandig is. Dat weet ik nog niet, maar dat waren we net aan het uitzoeken.
1: Ja, hoe heet jij dan? Righty.
0: ja, nou ik ben trouwens, ja, ik heb een hele vreemde, ik ben wel rechts, maar ook een beetje links als ik eet.
1: Oh.
0: Ik kan zeg maar de vork niet in de linkerhand houden, want dat gaat niet goed.
1: Oh, ik kan met links eigenlijk bijna helemaal niks. Zelfs met moeite een deurkruk openen.
0: Echt? Dan,
1: ja, echt.
0: Nou ja, nee, maar ik moet dus zeg maar mijn vork, die moet ik echt rechts vasthouden en het mes links.
1: Oh, ik eet gewoon met mijn handen.
0: Dus, ik heb dat van mijn vader, die had dat ook.
1: Ja, kan.
0: En dat komt omdat hij dus linkshandig was en op school in die tijd moest hij leren rechts schrijven.
1: Ja, dat heeft mijn vader ook gehad. Die was ook linkshandig en die moest toen ook rechts leren schrijven. Maar dat was ergens... halverwege de vorige eeuw.
0: Klopt.
1: Nee, begin vorige eeuw zelfs.
0: Ja, jaren 30, 40 was
1: ja,
0: dat.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, ja. Dus, en vandaar dus, die was ook allebei een beetje beide links en rechtshandig. En ik heb dat ook.
1: Beetje raar dat dat toen niet mocht.
0: Nee, ja, gek hè. Mm-hmm. Wie dat ooit bedacht heeft, ja, je moest rechtshandig schrijven.
1: Ja.
0: Dat was zo in die tijd. Maar goed, we wijken een beetje af.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan wel naar Stella Lefty, dus we zitten toch met het Lefty weer.
1: Ja, we zitten er toch wel een beetje in.
0: Ja, dacht ik hè. Het is nieuw. En ik dacht eerst, dit is de band Boston. Het is niet de band Boston. Het nummer heet Boston. Hier is zij. Stella Lefty. On a

0: Niet money, maar money.
1: Ja, dacht ja. Ik dat het een type fout was. Maar...
0: Nee, het is echt zo.
1: Nee, ja.
0: Ja, money, Sinkt money. Ook, Tommy, money. Ja, Tommy James en Sean Dells. Tommy James zelf heet eigenlijk Thomas Gregory Jackson. Dat is zijn eigenlijke naam. Hij komt uit 1947 en uit Amerika. Hij is trouwens, behalve dat hij muzikant is, ook platenproducer. En in de jaren 60, toen had je natuurlijk Tommy James en Sean Dells. En met die band heeft hij grote hits gehaald, hoor. Ja, met bijvoorbeeld Hanky Panky, Crimson and Glover bijvoorbeeld ook, hè.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was ook van deze band. Ja, het jaar 2000 en dan Groove Jet, If This Ain't Love. Dan zitten we in Italië bij Spiller. Ingezongen trouwens door een Britse zangeres.
1: En oh.
0: Zangeres, ja, ja, ja.
1: En weet je wie dat is?
0: Ja, dat is Sophie Alice Baxter.
1: Nee joh,
0: jawel, die.
1: Oké. Okay.
0: Echt, nou, hoe gaat het klinken? Als volgt, Groove Jet 2000. De band heet Spiller.

0: Groove Jazz Spiller het jaar 2000. Spiller is Cristiano Spiller, Italië. En het is een discjockey en een producer ook nog eens een keer. Jawel, zeker wel. U hoort het aan deze geluiden van ons, zoals Artis mooi noemt, ons drumdametje.
1: Ja, Mayla Kiley.
0: Ja, precies. Dat betekent dat wij vandoor gaan voor deze woensdag betreft. Maar niet getreurd, vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe hersenschudding. Bij deze 24 uur per dag omroep, strikkenhoek de Wevelanden. Artis is er straks alweer.
1: Ja, 5 uur.
0: Ja, 5 uur gaat u met u naar huis. Dank voor nu en heel graag tot de volgende.

0: je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Een Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak.

Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan

Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: every day.
1: App of bel naar 013 79 41 00. Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. Het weer, er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda tussen Heerlen en Roosendaal doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beterlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles, dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 1,5 minuut gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie.

Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 70 kilometer file. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A27 naar Breda ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Noorderloos en Werkendam. En dat geldt ook voor de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop. 1, 2, 3.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. De Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir heeft een filmpje van ruim een halve minuut gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Het weer, er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrik-Ido Ambacht en Dordrecht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten extra. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, ook 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is de vertraging een kwartier. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel, ook weer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd.

Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de N273, Maaseik richting Venlo tussen Ittevoort en Gratum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
3: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
3: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

op deze woensdag. Dit is een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow op Streekomroep de Beverlanden. En ik mag je feliciteren, want je hebt vanmiddag om 12 uur de week door het midden gezaagd. Eerste helft is altijd het moeilijkst, tweede helft die komt er vanzelf achteraan. We gaan vandaag met een plaat uit 1982, de Nederlandse band Tower en See You Tonight. Het is vandaag 20 mei, wat gebeurde er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In Roemenië vinden in 1990 de eerste vrije verkiezingen plaats sinds de val van het communisme. En in 2019 wordt Volodymyr Zelensky officieel de president van de Oekraïne. Dan gaan we nog even kijken wie er allemaal jarig zijn op deze dag. Boudewijn de Groot viert vandaag zijn verjaardag. De Nederlandse zanger en songwriter wordt 82 jaar oud. En zangeres Cheryl Sarkisian die viert ook haar verjaardag, namelijk haar 80ste. Zul je afvragen wie is dat? Nou, is heel simpel. Is gewoon zangeres Cher. Harry Vermeegen, de Nederlandse sportjournalist en programmamaker, is jarig. Hij wordt vandaag 76. En Rico Verhoeven viert vandaag zijn 38ste verjaardag. En Rico is natuurlijk wereldkampioen kickboksen. Dit weekend staat hij ook weer in de ring. Namelijk in een enorme partij met een gewone bokser. Oleksandr Usyk, zo heet de man waar tegen die gaat vechten in de Glory in Gaza in Egypte. En die Usyk is geen kleine jongen. Het is een van de grootste zwaargewicht boksers ter wereld. Het is vandaag ook de geboortedag van Joe Cocker. Hij werd in 1944 geboren en zou vandaag 82 zijn geworden. Waar het niet dat hij 12 jaar geleden overleed. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd. En maak er nog een leuke avond van.

En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen begint de dag half bewolkt, maar rond het middaguur trekt de bewolking weg. Het wordt dan een zonnige middag met een temperatuur van 20 graden maximaal. In de late avond koelt het dan weer af naar 13 graden. De wind die waait uit het zuidwesten, windkracht 2, op dit moment in Goes 16 graden.

Shakira en Zul, daarvoor de Nederlandstalige plaat van dit uur. Treintje Oosterhuis van Total Touch en Dit is voor mij. Over de Dit is voor mij en Shakira gesproken. De Spaanse Belastingdienst die moet Shakira ruim 60 miljoen euro terugbetalen. De Spaanse rechtbank heeft geoordeeld dat de Colombiaanse zangeres in 2011 geen fiscaal inwoner van Spanje was. En daardoor kreeg ze volgens de rechter onterecht belastingaanslagen en boetes opgelegd. Nou, dat is toch altijd leuk vakantiegeld, dacht ik. 60 miljoen. En dat in combinatie met al de hits die ze weet te scoren, gaat goed met een dametje. Even terug naar de hitlijsten. Teddy Swims, Mr. Know It All. Je hoort hem nu.

draaide voor jou de nieuwe single van Teddy Swims uit de hitlijst Mr. Know-It-All. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de omstreden sportploeg met het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS in Zeeland mag doorgaan. Dat betekent dat er in 2029 maandenlang geen treinen rijden tussen Goes en Vlissingen. Volgens het Rijk moet het nieuwe systeem het spoor veiliger maken en meer capaciteit opleveren. Zeeland is gekozen als testlocatie omdat het traject overzichtelijk is. Tijdens de proef rijden er dus 3 tot 4 maanden geen treinen. Stichting Scholierenvervoer Zeeland die maakte samen met de scholen bezwaar. Zij vrezen grote problemen voor duizenden scholieren en studenten die dagelijks van de trein gebruik maken. Nou, de rechter die oordeelt nu dat het ministerie alle belangen voldoende heeft afgewogen. Er komen onder meer speciale scholierenbussen om de overlast te beperken. De stichting die beraadt zich nog voor op vervolgstappen. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd deze van Floor Jansen, hier is met Invincible.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Het weer: in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je voor het knooppunt Leendeheide een kwartier vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Os tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid doe je er ook een kwartier langer over. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En de A67 Antwerpen-Eindhoven voor het knooppunt De Hocht 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit uit de jaren 80, Sign of the Times. Daarvoor de nieuwe single van Ruben Hillen. Hij werd ontdekt bij The Voice. En van Ruben deden wij zijn nieuwe single 20 Seconds. Zometeen heb ik nog een berichtje voor je klaar liggen over en uit de Beverlanden. Maar tot die tijd eerst even deze. Daryl Hall, John Oates en Out of Touch.

weet niet wat ik vandaag heb met het jaar 1984, maar ook deze kwam eruit. Daryl Hall, John Oates en Out of Touch. De provincie Zeeland die roept op om kinderen en huisdieren niet in zeeschuim langs de kust te laten spelen. Op dit moment ligt er volgens de provincie veel schuim op de stranden, zo meldt Omroep Zeeland. In de Beveland gaat het met name om PFAS-vervuiling langs de Westerschelde. Dit advies om er niet in te spelen en te zwemmen, dat geldt al langer, maar de provincie die vestigt nu extra de aandacht erop. Vorige maand spande Stichting Gezond Water uit Hansweert nog een rechtszaak aan om de provincie ertoe te dwingen recreanten te waarschuwen voor de aanwezigheid van PFAS in het zwemwater. De rechter die besliste dat de provincie niet extra hoefde te controleren. En daar blijft het dus voorlopig eventjes bij. Verder met de muziek en we gaan eventjes wat draaien uit de hitlijsten uit Scandinavië. De heren van Bauza, dit is Magnetic.

Blijft een heerlijke discoplaat deze uit 1982. George Duke en van George deden wij Reach Out. Ik heb er nog twee voor je klaarleggen. En de eerste, dat is deze van Lindsay Webster. Een nieuwe single die ze opnam samen met Stokely, Two Hearts. Je hoort hem nu op streekomroep de Beverlanden. In haar huis, de Beverlandse avondshow op deze woensdag tot en met 7 uur. Mocht je aan het eten zijn op dit moment, smakelijk eten.

De nieuwe single van Lindsay Webster en Stokely, Two Hearts. Bijna 6 uur geworden. Dat betekent om in Verhoeven Themen te spreken. Even tijd om de ring te verlaten voor de reclame en het nieuws. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van het programma. Tot aan 6 uur doen we nog even de New Gold Dream. Hier zijn de heren van The Simple Minds.

0: je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen.

En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 80 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Voor het knooppunt Empel heb je 20 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Hang 10 minuten extra. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 10 minuten extra. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De Playtrack deze week op Streek Omroep de Beverlanden. De nieuwe single van December 10, Your Infinity.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avond.

plaats van Bos Keks en Van Bos deden wij What Can I Say? En voor de hitlijsten van dit moment, een nieuwe single van Sam Fender. Doet hem samen met Olivia Dean, Rain Me In. Daarmee werd het 6:15. En je bent het gewend in naar huis, 6:15, dat betekent weerbericht time. Wij gaan even kijken naar de Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen begint de dag half bewolkt, maar wel droog. Maar rond het middaguur trekt de bewolking weg. Het wordt dan een zonnige middag met een temperatuur van ongeveer 20 graden. In de late avond koelt het dan weer af naar een graad of 13. De wind die is morgen matig. Hij waait uit het zuidwesten met windkracht 2. Op dit moment in Goes 15 graden.

0: Oldermaars toch niet plaatsnemen in de gemeenteraad, nu zijn vader Adrie opnieuw wethouder wordt. Volgens de partij is dat juridisch toegestaan, maar politiek niet erg handig. Tijdens de coalitiegesprekken werd gevraagd of een wethouder en zijn zoon in dezelfde gemeentelijke top geen spanningen of vragen over integriteit kunnen oproepen. Daarom schuift nu nummer 6 van de kandidatenlijst door, melkveehouder Aart van Stempvoort uit Cats. Hij wordt op 3 juni geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de SGP. Deze man is vandaag ook jarig, Boudewijn de Groot.
1: Hé,

hele oude plaat uit 1968. Deze van Boudewijn de Groot samen met Ellie Nieman, meester Prikkebeen. Daarmee weer bijna 6:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines. En tot die tijd heb ik er nog eentje. Deze van Black Coffee doet hem samen met Diplo en Elderbrook. Never Gonna Forget.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
1: Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Bij twee stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Billy Ocean en het vuur spetterde er vanaf met deze Love Really Hurts Without You. Daarvoor de nieuwe single van Calvin Harris en Jesse Satisfy. Capelle heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Tijdens de raadsvergadering zijn John Hesselman, Bas Feitel en Marco Klepper benoemd tot nieuwe wethouders. Tegelijkertijd werd ook het nieuwe coalitieakkoord vastgesteld. De nieuwe coalitie wil de komende jaren vooral inzetten op woningbouw, zorg, opvang en gezonde financiën. De gemeente heeft daarbij stevige plannen. Tot 2040 moeten er zo'n 1500 woningen bijkomen, vooral voor starters, gezinnen en senioren. Ook komt er een zogenaamde Kapelse norm. Daarbij moet een deel van de nieuwbouwwoningen onder de €340.000 blijven om huizen betaalbaar te houden. Oppositiepartij Pro Capelle die noemt het akkoord kritisch en mist meer aandacht voor sociale huurwoningen. Nou, betaalbare woningen, €340.000 voor een betaalbare woning. Ik vind het een klap geld. En mijn woning heeft ongeveer de helft gekost, kun je nagaan. Maar dat is al wel 20 jaar geleden natuurlijk. Verder met wat Nederlandse muziek van Douwe Bob. Zijn laatste single, Welcome to Outcast Town.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Hele grote hit uit de jaren 80, deze van Leo Sayer, Orchard Road. En mocht je af en toe eens op YouTube kijken, kijk dan ook eens even naar de videoclip van deze plaat. Want Leo staat daar in een telefooncel in de regen te praten met zijn geliefde of ex-geliefde. Hoe het precies is afgelopen, weet ik eigenlijk niet. Dit is wat muziek van Crash Up, een van de laatste singles, Shot.

Cresap en van Cresap deden wij Shot in the Dark en daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis de Beverlandse Avondshow erop zit voor deze woensdag de 20e. Ik wens je een hele prettige voortzetting van jouw woensdag en ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot morgen 5 uur voor de nieuwe Naar Huis en ik laat je achter met Lionel Richie. Dit is die met Dancing on the Ceiling. Doei!

0: naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op en hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden.

Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Ad van Meer, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur naar huis toe. De Beverlandse avondshow. U luistert tot de klok van 9 uur naar het Hof van Steen. Dat wordt vervolgd om 9 uur met het Gospel Magazine met Theo Boer.
1: Welkom. Welkom. Hof van Steen tot 9 uur. Hof van Steen tot 9 uur.

0: En dan weer mee terug naar 1961. Ze was toen nog maar 14 toen ze dit liedje in zo'n Walking Back to Happiness. En op haar 15e verjaardag werd deze toen gereleased. Dus je kan zeggen, op de 14 opgenomen, een grote hit op haar 15e.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

0: Van dat legendarische album Rumours uit 77, Fleetwood Mac, de opvolger voor Go Your Own Way, heet Don't Stop.
1: Een lekkere smartlapper.
0: En daarvoor gaan we terug naar eind jaren 60. 1969 bracht een jonge Anja van Afvoort haar grote hit uit. En dat heet De Laatste Dans.

0: Anja van Afvoort, ze werd geboren in Breda, was 19 toen ze deze hit scoorde. Dans, de laatste dans met mijn de smartlapper van de week.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beterlander.

0: 1988 brengt Prince het album Love Sexy uit. Dit was de tweede grote hit die er vanaf kwam na Alphabet Street, Grand Slam. Het singeltje dat werd destijds werd het uitgebracht in een plastic hoesje. Ja, dat is niet dat de kwaliteit erop vooruit is gegaan.
1: De tijdmachine.
2: Een spijkerbroek, ook wel jeans, is een broek die meestal van een blauwe, sterke, gekeperde katoenen stof, denim oftewel spijkerstof, wordt gemaakt. De broeken zijn voorzien van een soort kleine klinknagels die de zakken verstevigen, vandaar de naam spijkerbroek. Jacob Davis en Levi Strauss kregen op 20 mei 1873 octrooi op deze bevestigingswijze. Oorspronkelijk was dit type broek bedoeld voor goudzoekers en mijnwerkers en later als werkkleding. In de tweede helft van de 20e eeuw zou de spijkerbroek uitgroeien tot een algemeen geaccepteerd modeartikel.

0: 20 mei 1873 ontving Strauss en Davis patent op die metalen klinknaaltjes die in je spijkerbroek zitten, die je zakken zo goed kunnen vasthouden. Ja goed, de rest is geschiedenis. Iedereen heeft tegenwoordig wel één of meerdere spijkerbroeken in zijn kast of loopt er zelfs mee.
1: Het Hof van Steen neemt je mee terug naar de jaren 50.

0: Bimbo is eigenlijk geschreven in 1948, 1949, ze weten het niet exact, door Glenn O'Dell, maar die maakte er geen hit van. Dat deed wel in 1953 Jim Reeves, die zette hem op plaat, werd een millionseller en dat opende voor hem zelfs de weg voor de uiteindelijke supersterrenstatus die hij toen ging genieten.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum van de Engelse rockformatie The Outfields. En dat heette Play Deep.

0: Play Deep is het debuutalbum van de Engelse formatie. The Outfields ging een kleine 3 miljoen exemplaren van over de toonbank. Kent een aantal hits en dat is onder andere deze All the Love in the World. En de hitsingle waar ze mee ook in Nederland een hit scoorde, Your Love.
1: Non-stop, de leukste gouden ouwe.

0: louter als. De bom van Doe Maar uit het najaar van 82, dat werd opgenomen zonder een live drummer, om het zo te zeggen. Want ze hadden René van Kolm hadden ze ontslogen en die was vervangen door Jan Pijnenburg. Maar die had weer een auto-ongeluk gehad, dus die kon op dat moment niet drummen. Het resultaat was dat ze gewoon een Lin drumcomputer even inzetten voor deze De Bom nummer 1 in 1982. Maar wat stond er 60 jaar geleden op 1?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Op die eerste plaats, de Beach Boys.

0: De Beach Boys waren dat en stonden voor de tweede week op die eerste positie. Dit keer niet meer op de nationale hitparade, want vanaf deze week 21 mei 1966 heet de nationale hitparade heet de Veronica Top 40. En dat zou duren tot 31 augustus 1974.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Op 21 mei interviewt Hein van Kemenade auteur Auke Kok over zijn nieuwe boek Mussert, Reis naar het Kwaad. Het interview begint om 19:30 en zal rond 21:30 afgelopen zijn. Toegang is €10 inclusief consumptie. Locatie De Koperen Tuin.

0: Toen Shocking Blue in 1975 stopte, ging Mariska Veres meteen aan door met een solo carrière. Haar eerste grote hit was dit Take Me High.
1: App of bel naar 013 7941 00.

0: Het was eerst Bart Peters en de radio's. En dat werd te veel nadruk op Bart Peters gelegd. Dus Bart Peters besloot om hem zijn naam ervan af te houden. En gewoon de radio's te laten heten. En scoorde in 92 een nummer 1 hit in België. Nederland kwam hij net niet op de eerste plaats. Daar bereikte hij een tweede plaats.
1: En deze gouden ouwe is voor jou.

0: zeggen bij storm en beregen of er inbrekers zijn. En doet er soms eentje een beetje verdacht, dan lever ik hem over aan de vijfmaal acht. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein, maar niet van Rembrandt van Rijn.
1: Is er nou afgelopen met dat geschreeuw midden in de nacht?
2: Toris was dat uit 1956 met De Nachtwacht, maar niet van Rembrandt van Rijn.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanding.

Let Alone is de titelsong van het 8e en laatste studioalbum van Roxy Music uit 82. Het verscheen er op single en werd ook nog een hit.

0: Life I Live, dat was de tweede single van de Haagse beatgroep Q65. Maar het was wel hun single waar ze definitief mee doorbraken hier in Nederland. Zou nog tot een vijfde positie komen.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met natuurlijk de alarmcijfer van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1978 met Jonathan Whitman en The Modern Lovers.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de

Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: En dan weer terug. Dat is een warmschijf van 15 mei 1991. En dat was Pat Benatar. Dit keer had ze een bluesalbum uitgebracht. En dat onder de titel True Love, de titelsong, werd op single uitgebracht. En dat zou nog tot een 13e plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Een van die vele bands die in de jaren 70 de rock'n'roll nog hoog hield. The Doors en The Boys from New York City met een nummertje van Epilips uit 1965. Werd in 1978 opnieuw de hitlijsten weer ingeslingerd. En dat leverde jullie een top 10 notering op.
1: Koffie, een koekje en Abby's koffietip.
2: Ja, luister, nog een heel gezellig luistertje. De hele maand mei uit Philadelphia, de 3 Degrees uit 1975. Take good care of yourself.

0: De Philadelphia Sound via de tweede quiz. Al die koffietip voor de maand mei. En uit 1975 naar wat mindere hits waren ze opeens weer terug met Take Good Care of Yourself.
1: Thuis, op je werk, of onderweg. Met Streekomroep De Beterlander.

0: Henk van Broekhoven, zo heet hij officieel, maar we kennen hem beter als John Spencer, brak in 83 door met covers van oude rock'n'roll nummers en steel guitar in de klas of Vine Johnny, Remember Me en Lana van Roy Orbison. Kreeg allemaal een Nederlandse versie, ook zo deze van Josephine, Yes Tonight. Dat was een Nederlandse productie van hem.
1: Muziek met eeuwigheidswaarde.

0: Hoewel de Dire Straits eigenlijk officieel nooit echt uit elkaar zijn gegaan, is dit wel een van de laatste hits die ze scoorden. Oftewel wel de laatste hier in Nederland. Ticket to Heaven uit 94.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Laten we het toch over Stars in Heaven hebben. Dan, hij werd geboren op 22 december 1949 als Robin Hook Kip. En overleed op 20 mei 2012. Was samen met zijn broers Barry en zijn tweelingsbroer Morris. Was hij jarenlang de speel van de Bee Gees.

0: Robin Hoodskip, hij werd geboren op 22 december 1949, was samen met zijn tweelingbroer Maurice en zijn andere broer Barry de spil van de Bee Gees. Kreeg er ook af en toe wel ruzie mee, stapte in 1969 uit de Bee Gees. Kortstondig scoorde toen een enorme grote hit met deze Save by the Bell. Maar de verleiding kon hij niet weer staan en stapte weer terug naar de Bee Gees. Hij overleed op 62-jarige leeftijd op 20 mei 2012.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: De Kantatenkaravaan presenteert een sprankelend Pinksterprogramma met barokmuziek vol energie en expressie. Op het programma staan werken van Michel Richard de Lalande, Johann Sebastian Bach en Georg Philipp Telemann. Onder leiding van Rutger Valentijn Maurits klinkt deze muziek in monumentale kerkgebouwen in Zeeland. 24 mei 2026, 3 uur Grote of Maria Magdalena Kerk. Repertoire, Händel, Chandos Anthems, Let God Arise, Bach BWV 184 Erwünstes Freudelicht, BWV 173 Erhöhtes Fleiß und Blut, Telemann TWV 1, 165 Daran ist erschienen.

0: Steve Winwood heeft een carrière achter de rug van, zeg ik daarbij. Hij begon op zijn 15e bij de Spencer Davis Group. Dan of the, ging hij door met Traffic en Blind Fate. Daarna ging hij solo. En in 1980 bracht hij zijn tweede soloalbum uit, Ark of a Driver, waarop deze While You See a Chance staat.
1: Een duik in de Goese geschiedenis.
0: En wij duiken in de Goese geschiedenis van 20 mei 1993.
2: De stoomtrein Goes-Borselen SGB nam woensdag met enig feestelijk vertoon de nieuwe stationnetjes in Goes, Kwaadedamme en Hoedekenskerke en een voor rolstoelers aangepast rijtuig in gebruik. Het station in Hoedekenskerke beschikt bovendien over een 2 verdiepingen tellend seinhuis en een originele waterkolom om de stoomlocomotieven te bevoorraden. De feestelijke gebeurtenis werd enigszins overschaduwd door het nieuws dat de ketel van de lokbison is afgekeurd en moet worden vervangen. Dat kost de SGB naar schatting een ton.
1: En deze stond toen in de hitlijst.

0: Het origineel kennen we van Plastic Bertrand in 1978, Champlain Pour Moi, maar het werd in 1993 opnieuw de hitlijsten ingeslingerd door Leila Kay. En die steeg in de hitlijst van 20 mei 1993 van 33 naar 24 met deze plaat. En dat naar aanleiding dat de stoomtrein Goes Borselen, die nam feestelijk een aantal nieuwe stationnetjes in Goes, Kwaaidam en Hoetjeskerken in gebruik, eveneens als een aangepaste rolstoelrijtuig. Maar ja, één minpuntje was een dombertje op het feest. Dat was dat de ketel van de Lok Bison was afgekeurd en die moest worden vervangen.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum van de Britse formatie The Outfield. Scoorde één hit hier in Nederland en dat was deze.

1986 verscheen het debuutalbum van The Outfields, een rockband uit Londen. Scoorde hier in Nederland maar één hit en dat was deze Your Love van het album Play Deep. Verder staan er ook nog wel singles op. Say It Isn't So, dat flopte gigantisch. En All The Love In The World, dat werd in de wereld ook nog wel redelijk een hitje. Alleen Your Love was hier een grote hit van dat album Play Deep. Daar gingen zo'n 3 miljoen exemplaren van over de toonbank.

0: gedoken terug naar de jaren 60. En dat deden we met Billy Joe Royal en Down in the Boondocks.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Genoteerd op 16 mei 1981. De hoogste nieuw binnenkomer vinden we op nummertje 29. De Stray Cat Strut van de Stray Cats. De snelste in de plaat vinden we op 24 van 38. The Morning Train van China Easton. Op nummer 5. Komstig van nummer 8. How About Us van Champagne in de zesde week. Eveneens in de zesde week. Stijgend van 6 naar 4. Vinden we BZN Chanson d'Amour.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Frank Duval en zijn orkest debuteerde op tv met als componist voor een aflevering van Tatort. Het resultaat was dat hij voor andere krimis ook nog muziek mocht schrijven. 60 afleveringen voor Der Alte en 120 afleveringen voor Derek, waar ook dit nummertje uitkom. Kaars voor de moordenaar uit 1980 was dat. Het werd zo goed ontvangen dat het op single werd uitgebracht en stond liefst 2 weken op de eerste positie, maar zakt in de 8e week naar de 3e plaats.
1: En dit stond op nummer 2.

0: De Jacksons, inclusief Michael Jackson, want die schreef dit nummer ook nog. Can You Feel It? En het opvallende van dit nummer was dat er een videoclip bij zat die pas klaar was toen de single alweer lang uit de hitlijst was verdwenen. 9 minuten 38 duurt de videoclip, maar wordt wel beschouwd als een van de beste videoclips ooit gemaakt. Maar de Jacksons blijven staan in de achtste week op de tweede plaats.
1: En deze stond op nummer 1.

0: Making Your Mind Up, daar waren de winnaars van het Eurovisie Songfestival 1981. Ze waren speciaal voor het Songfestival opgericht, deze formatie. En scoorden meteen een grote hit met Making Your Mind Up.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 16 mei 1981. De top 3 is als volgt. Op 3 afkomstig van 1, Angel of Mine, Frank Duval en zijn orkest in de 8e week. Eveneens in de 8e week, maar dan blijven staan. Op 2, Can You Feel It van de Jacksons. En op nummer 1, de winnaars van het Songfestival, stijgend in de 5e week van 3 naar nummer 1 met Making Your Mind Up.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Ja, wij zijn er weer volgende week woensdag tussen 7 en 9 met een gouden oude aflevering. Maar aanstaande maandag zijn we er ook tussen 9 en 11. Dit keer niet met een albumversie, maar met de bovenste 20 van de top 100 alle tijden, editie 86.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: Theo is in ieder geval al boven volop in voorbereiding voor zijn Gospel Magazine. Dat betekent dat straks 2 uur lang christelijke hip-hop, pop, metal, Nederlandstalig en dance. Zolang het maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. De Overdrive doen we met een nummertje uit de rockmusical Jesus Christ Superstar. Wordt gezongen door Yvonne Elleman. Was meteen haar eerste grote hit. I Don't Know How To Love Him. Wat mij betreft graag veel plezier met Theo.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Een Russische straaljager vloog zo dicht langs het toestel dat veiligheidssystemen in werking traden. Het ministerie noemt het gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag van de Russen. Het Britse toestel voerde volgens Defensie een routinevlucht uit in internationaal

Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Zo, en ik zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent hier bij Streekomroep de Beverlanden. Ik hoop dat je er zin in hebt, want we gaan er weer lekker tegenaan met 2 uur gezonde radioactiviteit. Maar niet voordat ik even mijn collega Jan bedankt heb voor zijn prachtige overdrijf weer naar Gospel Magazine. Zo, we hebben nieuwe releases. Een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, een flashback. En om niet te vergeten, een Nederlandstalig moment. Kortom, we hebben weer een heerlijk vol programma. De eerste nieuwe release kwam al direct aan je voorbij in de vorm van de formatie Hopeful. En deze plaat heette Like I Am Yours. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want we gaan door met de nieuwe Tori Kelly. En deze heet Control.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus. A2.

die je doet denken aan discotijden. Are the Unsecret samen met Will Merrill en All Around the World. Daar wordt Tori Kelly en Control. Gaan we eens even kijken wat Joseph O'Brien voor ons heeft. En dat is Looking Down.

0: your name.
1: Och, wat een lekker plaatje was dat, zeg. Nicole Galt en Bless Your Holy Name. Daarvoor Joseph O'Brien en Looking Down. Is het tijd geworden voor even een ezelsbruggetje. Dat ezelsbruggetje is in dit geval wifi. Want de volgende artiest die schrijf je met een dubbel F. Dus geen wifi, maar wifi. En zijn achternaam is Drips. Daarnaast heeft hij samengewerkt met Paul Emanuel. Samen leverden ze een single af en die heet Loved. En ja, ach, de liefde is prachtig. En zeker als je weet dat je geliefd bent.

0: Ja, ja. Dit soort feestjes, dat vieren we dus iedere woensdagavond tussen 9 en 11 uur. Op jouw eigen streekomroep de Beverlanden. Ja, en dan moet je zeggen dat we gewoon echt een feest gaan vieren. Want we hebben zoveel mooie platen nog.
1: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden!
2: Gospel Magazine!

Zo, en we gingen even vliegen met de rockende klanken van Stephen Stanley. De track heet Fly en het komt van zijn nieuwe album Change. Daarvoor dus Wiffy Drips en Paul Emanuel met Loved. Is het tijd geworden om even Nederlands producten aan je te presenteren en zelfs deze keer ook Nederlandstalig. Een tijdje terug kwam Martijn Buwalde al met een nieuwe single en dat heeft hij wederom gedaan, wat ons laat denken dat er misschien wel een EP of een album aankomt. We zullen het wel zien, we gaan het horen, wij houden het in de gaten en als wij het weten, dan weet jij het ook. Hier is Bijna Zeker.

Wat een sound, zeg. Je hoorde het Nederlandse productieduo The Uprising. En de plaat King of Kings. En het origineel is van Brooke Ligertwood. En ik denk dat ze er eigenlijk gewoon een nieuw arrangement omheen hebben geprakt. En vervolgens gewoon Brooke hebben laten zingen. Daarvoor hoorde je Martijn Buwalda. En bijna zeker is het tijd geworden om even te gaan luisteren naar Flip 7. En Flip 7, dat is natuurlijk geen telefoon. Nee, dat is in dit geval een album. Dat album is gemaakt door Nova Lee Ray. En jij hoort de titel.

een beetje muziek maken, een beetje zingen, dan krijg je zo'n plaat. Andrew Rip samen met Jervis Campbell en Hold Me Up. Daarvoor Nova Lee Ray en zijn nieuwste album Flip 7. En daarvan hoorde jij de titeltrack. En ik kan niet meer wachten, dus gaan we gewoon lekker door met rocken. En dat doen we samen met Natural State. En de plaat heet Can't Wait. Overdik, dat zei ik al. Ja, ik kan niet wachten.

deze plaat is eigenlijk best bijzonder. Hij heet Jesus Is Alive en is gemaakt door Forrest Frank. En Forrest Frank had er eigenlijk een soort van challenge van gemaakt op de socials. En hij wilde dat iedere artiest die dat wilde eventueel een couplet zou schrijven voor dit lied. Het grappige is dat dat heel veel reacties heeft opgeleverd. En zo kwamen we dus iedere keer datzelfde deuntje tegen Jesus Is Alive. Alleen dan met een ander couplet van een andere artiest. Dat was op zich best grappig totdat je het 30 keer gehoord hebt en dan weet je het wel. Daarvoor hoorde je Natural State en Can't Wait is het tijd voor Adrian Rojo in samenwerking met Mike Teasy. Dit is Back to You.

dat was eigenlijk een stuk stiller dan dat ik dacht. Yo, the Back to You. Adrian Rocco samen met Mike Teasy. Mocht je Back to You op willen zoeken, dan schrijf je even back en dan het cijfer 2 en dan een U voor de U. De Gospel

ja, en dit was een liedje over het huwelijk, om het maar zo te zeggen. En dat heette Left Hand, gemaakt door KB in samenwerking met Aklesso en Tarion. Tijd geworden om nog deze even mee te nemen voor je. Hij is van After Grace en heet I Found Jesus.

Muziek van Elijah Thomas en Feel, met daarvoor After Grace en I Found Jesus. Tijd geworden om ons op te gaan maken voor het nieuws. Daarna ben ik terug met nog een uur gezonde radioactiviteit. Tot aan het nieuws hoor je Josiah Queen met Make Heaven Crowded.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media.

En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: Ouch, wat een opener van de tweede uur gezonde radioactiviteit. Een gelijke manier om eigenlijk het onze vader te leren. Ja, dat is toch eigenlijk ook niet verkeerd. En dan in zo'n muziek verpakt. Je hoorde Sherry Farina en Kingdom Come. Zo, en dan gaan we beginnen. Natuurlijk aan de tweede uur gezonde radioactiviteit. Ja, eigenlijk waren we er al aan begonnen natuurlijk. Zometeen in de schijnwerper flashback hebben we de formatie Lost and Found. Daarna zetten we de schijnwerper op Dre Day Ministries. En om niet te vergeten hebben we een Nederlandstalig moment. En die doen we met Rosanne Krijgsman. Het woord Left heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Kortom, wederom genoeg te doen.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel magazine.
3: Addicted to Jesus. A2J.
0: En dan gaan we door met een EP getiteld Can't Stop Me. Deze is gemaakt door Toby Mac. En je hoort de titeltrack.
4: This road is dark. I see a spark. I see some lights out in the distance. Can they hear my heart? Can they see my weakness? Do they know my hurt? An easy target, am I to pray for the circling birds?

0: even nog de heerlijke sfeer opsnuiven. Beter gezegd, beluisteren van de Schijnwerper van vorige week. Daar stond toen met 3 tracks de formatie Lost and Found. Je hoorde Stand Against, gebaseerd op Psalm 33.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, en de Schijnwerper deze week zetten we op een rapper. Hij noemt zichzelf Great Day Ministries. Hij is een rapper met als officiële naam Christopher Dre Stewart. En ook bij deze artiest komen we eigenlijk vrij weinig informatie tegen. En je zou dus kunnen denken dat het daarom weer iets met AI is. Gelukkig is dat echter niet het geval. Hij is bijzonder actief, bijvoorbeeld op Facebook, Instagram en TikTok. Ook is er de mogelijkheid om gewoon contact met hem op te nemen. Kortom, alles is zoals het hoort. En we gaan dus gewoon zijn muziek maar beluisteren. Zometeen hoor je God Did It, daarna I'm Rising Up. Maar we beginnen met een nieuwe plaat. Breaking Chains. In de Schijnwerper staat Mr. Dre Day Ministry.

Oh, wat een ripper, hè? Dre Day Ministries hoorde je met I'm Rising Up. Daarvoor God Did It en Breaking Change als eerste. En om niet te vergeten was dit wel heel duidelijk waar het allemaal over ging. Toch kan het wel eens zo zijn dat je ineens twijfelt of eventueel een terugval hebt in gewoontes, in verslaving of wat dan ook. Dat is lastig, maar dat hebben we, denk ik, als mens zijnde eigenlijk allemaal wel. We hebben altijd onze gewoontes waar we in terugvallen die niet goed zijn. Maar weet je, het mag. Tenminste, in zoverre het mag. Je weet dat er een weg terug is. En daarom ben ik zo blij met Rosanne Krijgsman, die gewoon een gelovige dame is, maar wel heel eerlijk is in haar teksten. En daarom dit Nederlandstalige moment, getiteld Terug bij Af. Dit is dus Rosanne Krijgsman. Ik heb

0: Rosanne Krijgsman. En terug bij af. Als dat geen eerlijke tekst is, dan weet ik het ook niet meer.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gaspel Magazine. Schijf van 5.

0: formatie Fight the Fate en What's Left. En dan wel de akoestische versie. Daarvoor hoorden we Rosanne Krijgsman en terug bij af. Maar ja, die had ik eigenlijk al afgekondigd. Hè. Zo, en dan heb ik het woord Left losgelaten op de platencollectie. En daarom was deze plaat What's Left als eerste in die schijf van vijf. Nou ja, Left kan natuurlijk van alles betekenen in de Engelse taal. Hè. Je kan natuurlijk het links hebben of je kan iets achterlaten, whatever. In ieder geval is er van alles mogelijk. Zo ook bijvoorbeeld deze, Room Left to Bend. En dit is Bailey Thompson.
1: A little gun

Jaco Lawrence. En Where We Left Off, daar wordt dus Bailey Thompson en Room Left to Band. Ja, en dan zijn we bijna weer toe aan de twee laatste van de schijf van vijf. Nee, we zijn er gewoon aan toe. Ik zeg bijna aan toe, maar dat is gewoon niet waar. Tommy Prophet kwam een tijdje terug met een album en dat heet Little Fight Left. Oh nee, zo heet het album niet, maar Cinematic Songs Volume 1, zo heet het album. Samen met Flurry en Young Youth bracht hij deze track erop uit. En die heet wel Little Fight Left. En dat hoort dan natuurlijk ook bij de schijf van 5. Dat left dan. Where do I-

0: ik vind dit toch bijzondere platen. Tommy Prophet samen met Fleury en Young Youth. Een Little Fight Left van het album Cinematic Songs, Volume 1.
1: Schijf van 5.

ja, deze plaat is al heel vaak gecoverd en dus ook door Jamie McDonald. Hij left it in the river, maar wel een hele mooie versie van gemaakt. Zo, en dan zijn we aan het einde gekomen van de Schijf van 5. Dus zijn we ook aan het einde gekomen van onze plichtplegingen, zoals ik dat altijd liefkozend zeg. En dat betekent dat we gewoon een gezellige paar platen voor je gaan draaien. Wat vind je ervan?

hoorde Reisner en None Like You. Davo Believers samen met Keegan en Another Way. De 26th Junction Remix. Zo, dat is een mond vol. Hier is de tijd voor Cochran & Co. We noemen deze Runs in the Blood.

Ja, ze heeft gewoon een aantal praise liedjes op een album gezet. Dat heet Punk X Praise Volume 1. Je hoorde That's Who I Praise. En de artiesten is Grace Graber. Daarvoor hoorde je Cochran & Co. En de plaat Runs in the Blood. Het is tijd gewoon om afscheid te nemen. Mocht je meer willen weten van Gospel Magazine en je bent op Facebook actief, zoek daar mijn naam even op. Dat is Theo Boer. Zie je een kruis met de uitzendstraal, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Kijk je liever op Instagram, dat kan ook. Daar hebben we een pagina, dat

heet gospelmagazine.rtv. En we hebben natuurlijk de playlist op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven en ook daar hetzelfde logo. Ik wens je nog een fijne avond. Of beter gezegd misschien straks voor straks wel te rusten. We gaan eruit met een rustigere plaat van Bailey Hager. Het heet New Thing. Het komt van de gelijknamige EP. Bye bye.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Rob Jette heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloot spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van een monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt.

En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen.

Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen.

Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.
1: Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen.

weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.